0: 5. Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.

doen, te doen. Veel te ver van huis. Doen, te doen. Huilend in een taxi. Doen, te doen.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Je houdt vandaag best rekening met hinder bij het openbaar vervoer door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Het gaat dan onder meer over de hervorming van de pensioenen en de indexering van onze lonen. Van op Zaventem vertrekt maar de helft van de vluchten. De luchthaven in Charleroi ligt volledig plat en bij de lijn rijden ook maar 2 op de 3 bussen en trams, zegt Marco Demerling.
3: In Vlaams-Brabant en Brussel is de impact het grootst. Daar zullen 58% van alle ritten gereden worden. In Antwerpen komen we uit op 62%. We zien dat er in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld 80% van alle bussen en trams zullen rijden.
2: De vakbonden gaan ook opnieuw betogen in Brussel voor de 6e keer al sinds begin vorig jaar. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit.
4: Zolang dat wij het gevoel hebben dat er niet naar ons geluisterd wordt en dat er eigenlijk geen vooruitgang in geen enkel dossier is, dan zijn er niet veel andere middelen over. Mensen gaan laten horen dat ze niet akkoord zijn met deze regering en laat ons hopen dat het dan een signaal is. Hopelijk kunnen we de regering nog tot rede brengen en dat ze bepaalde maatregelen toch nog tijdelijk zullen uitstellen.
2: De actiedag is ook voelbaar in het onderwijs. 7% van de leerkracht staakt en op sommige plekken halen ze geen vuilnis op. Er is vorig jaar een record aantal ernstige pneumokokken-infecties vastgesteld in ons land, zoals hersenvliesontstekingen of een bloedvergiftiging. Het waren er in totaal bijna 2500, of 17% meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vooral bij 85-plussers stijgt het aantal infecties sterk. CD&V wil dat langdurig zieken niet meer kunnen bijklussen als flexijobber. Eerder dit jaar bleek dat zo'n 8000 van hen dat doen en dus belastingvrij geld verdienen bovenop hun uitkering. En dat ze het systeem misbruiken, vindt CD&V-kamerlid Nathalie Muilen.
5: Iemand kan bijvoorbeeld bij een KMO met een aantal medewerkers ziek vallen. Dan zie je dat de collega's vaak ook die job moeten overnemen. Maar wel is die collega tijdens het weekend bijvoorbeeld in een horecazaak of bij de bakker nog aan het werk. Het is juist belangrijk als er kan gewerkt worden dat men in het eigen bedrijf opnieuw aan de slag kan. Ook al is dat maar 1 dag in de week.
2: Coalitiepartner MR schiet het voorstel alvast niet af. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten waar het hantavirus uitbrak, moeten opnieuw getest worden, omdat de resultaten van de eerste test onduidelijk zijn, dat meldt Volksgezondheid. De 2 zullen dus langer in het ziekenhuis moeten blijven. Ze voelen zich wel goed en hebben nog altijd geen symptomen. Gisteravond is de evacuatie van het schip trouwens volledig afgerond. De laatste passagiers zijn vertrokken en het schip vaart nu naar Rotterdam, waar ze het zondag gaan ontsmetten. De Belg van 22, die zijn moeder van 56 vermoordde op het Spaanse eiland Fuerteventura, haalde meteen daarna 3000 euro van haar bankrekening. Wellicht om drugs te kopen, want hij was verslaafd, dat schrijft HLN. Het Spaanse gerecht onderzoekt nog of de man hulp kreeg. En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog over de Tweede Wereldoorlog. De Libris Literatuurprijs bekroont de beste Nederlandstalige roman. En Natter wint er ook 50.000 euro mee. Wisselend bewolkt vandaag, kans op enkele buien bij 13 graden. Morgen kunnen er vooral na de middag enkele pittige buien vallen, mogelijk met onweer bij 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien, zaterdag wat droger en het blijft fris.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Dit is Urgent FM. Thank you.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws. Het wordt binnenkort strafbaar als je rijdt onder invloed van ketamine. Normaal gezien stemt het parlement vandaag over een strengere wet, want nu staat ketamine nog niet op de lijst van verboden middelen, terwijl het probleem wel al maar groter wordt, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
2: Bestuurders die ketamine gebruikt hebben, die herken je omdat dat heel sterk gelijkt op een zware dronkenschap. Uit de analyses van 2025 blijkt dat ze in 6% van de positieve speekselstalen al ketamine aantroffen. Het gaat hierbij telkens over stalen waarbij reeds andere drugs gevonden werden. Het probleem is dus nog een pak groter.
1: De politie wacht nog op aangepaste speekseltests om specifiek te controleren op ketamine. Volgens gezondheidsinstituut Cienzano is het gebruik op 10 jaar tijd vertienvoudigd. Het federaal parket krijgt een speciale afdeling die zich specifiek gaat bezighouden met financiële fraude en corruptie. Het gaat volgens de krant De Tijd om een team van 30 mensen dat volgend jaar al aan de slag moet gaan. Ook politie en rechtbanken krijgen er tezamen zo'n 200 mensen bij om fraude beter aan te pakken. En je houdt best rekening met hinder door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Het gaat dan onder meer over de hervorming van de pensioenen en de indexering van onze lonen. Van op Zaventem vertrekt maar de helft van de vluchten. De luchthaven in Charleroi ligt volledig plat. En bij de lijn rijden ook maar 2 op de 3 bussen en trams uit, zegt Marco Demerling.
3: In Vlaams-Brabant en Brussel is de impact het grootst. Daar zullen 58% van alle ritten gereden worden. In Antwerpen komen we uit op 62%. We zien dat er in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld 80% van alle bussen en trams zullen rijden.
1: De actiedag is ook voelbaar in het onderwijs. 7% van de leerkrachten staakt. En op sommige plekken halen ze geen vuilnis op. De vakbonden betogen straks ook opnieuw in Brussel. Voor de 6e keer al sinds begin vorig jaar. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten waar het hantavirus uitbrak, moeten opnieuw getest worden, omdat de resultaten van de eerste test onduidelijk zijn. Dat meldt Volksgezondheid. De 2 zullen dus langer in het ziekenhuis moeten blijven. Ze voelen zich wel goed en hebben nog altijd geen symptomen. Gisteravond is de evacuatie van het schip trouwens volledig afgerond. De laatste passagiers zijn vertrokken en het schip vaart nu naar Rotterdam, waar ze het zondag gaan ontsmetten. De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog over de Tweede Wereldoorlog. De Libris Literatuurprijs bekroont de beste Nederlandstalige roman. Natter wint er €50.000 mee. Wisselend bewolkt vandaag, kans op enkele buien bij 13 graden. Morgen kunnen er vooral na de middag enkele pittige buien vallen, mogelijk met onweer bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag nog kans op buien. Zaterdag droger, maar het blijft wel fris.
4: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Now that's what's happening. Now that's what's happening.

0: Hey yo, vraagt je nog altijd je wangbrauw bisschoppers?
1: Om te bewaren, druk 1. Om te wissen,

dieper ik graaf, des te meer dat ik leer. Ik kijk diep in mezelf, waarom ik niks accepteer. Geen hulp nooit van haar, ook geen antwoord van hem. Alleen op een wereld waar dat ik niemand herken. Liep verblind in een dal, waar ik niet meer uit geraakt. En veel zien alleen het succes, op die zelfzekere dagen. Ik leerde alles uit stress, dus mijn gedrag werd een wapen. En waarmee ik mezelf ook zo van kans zou gaan maken. Gevoel

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In Brussel betogen enkele tienduizenden mensen tegen de besparingen van de regering, vooral dan tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De betoging vertrok rond 11 uur aan het Noordstation. De eerste zijn intussen aangekomen aan het Zuidstation. Het is al de zesde betoging sinds begin vorig jaar, maar het is belangrijk om druk te blijven zetten, zegt Anne Vermorgen van de Christelijke Vakbond.
3: Vandaag is het now or never voor de pensioenhervormingen, want die liggen voor in het parlement. En dus wij willen toch nog een keer het scherp signaal geven tegen die pensioenhervorming. Want ja, de mensen gaan minder overhouden bij flexibeler en langer te werken.
2: Voorlopig verloopt alles rustig. De werkgevers zijn niet te spreken over de zoveelste actiedag. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor benzine 95 komt er per liter ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal een goede 1,97 euro. En voor benzine 98 komt er bijna 5 cent bij. Dat brengt de maximumprijs op bijna 2,05 euro per liter. Stookolie wordt dan weer wat goedkoper. De Joodse gemeenschap in ons land pleit voor een commissie van artsen om rituele besnijders te controleren, dat meldt de Tijd. Aanleiding is de ophef rond illegale besnijdenissen. Het Antwerpse parket wil in dat onderzoek 2 mannen voor de rechter brengen. En door zelf met voorstellen te komen, hopen de Joden dat rituele besnijdenissen niet verboden worden. Bijna 4 op de 10 werknemers in de zorgsector hebben vorig jaar te maken gekregen met agressie, zowel fysiek als verbaal door patiënten of bezoekers. Dat blijkt uit een onderzoek van preventiedienst IDW. Sophie van den Broek.
4: Bijvoorbeeld in algemene ziekenhuizen. Patiënten, bezoekers krijgen daar heel vaak te maken met stressvolle en onzekere situaties. Vaak krijgen ze daar ook slecht nieuws. Die lange wachttijden die er soms wel eens bij horen. En dat kan soms een explosieve combinatie zijn. Maar soms is agressie ook een symptoom, hè, van een bepaald ziektebeeld. En dat zien we dan meer in de woonzorgcentra

0: en de psychiatrische instellingen.
1: Agressie verhoogt het risico dat zorgpersoneel uitvalt op het werk, waardoor de druk op de collega's dan weer groter wordt. De Britse premier Keir Starmer blijft op post, ook al wordt de druk op hem al maar groter om op te stappen. We moeten verantwoordelijkheid nemen en voortbesturen, zei Starmer in een persbericht. Zowel binnen zijn eigen Labour-partij als vanuit enkele ministers komt de vraag om af te treden na de nederlaag bij de lokale verkiezingen en de heisa rond de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris. Het weekend wordt droger en iets zachter.
2: Dit is Urgent FM.
3: Urgent FM.

bleef met rechte rug en oprechte blik de elegantie van het sombere gezelschap.

Stamelingen kletteren, schitterend in elk verhaal. Met een flits in haar ogen en de woorden die ze zong, klinkt erna wat er in de nacht nog kon. En traumas had ze liever beschreven dan dat ze schijnbaar moeiteloos van haar af waren gegleden. Ze genoot van het gepraat van eenzame lieden waarachter pijn schuilt.

en daardoor de zon wordt zij veel meer dan de wind. Het zijn die doodgewone details waarin de werkelijkheid verdrinkt en dwazen. Ze laat u dromen, uw haren losschudden om vervolgens

Dit is Urgent FM.

You see, I'm afraid about my privacy.

schreven samen een verhaal. Maar is de inkt op, dan eindigt ook de taal. Ze liepen naast elkaar, ze sliepen naast elkaar. Maar niemand had gezien wat ze verzwegen voor elkaar. Ze logen elkaar voor, dus ze liegen voor elkaar. En ergens is dat mooi, maar zo verlies je dus elkaar. Alles loopt precies iets anders dan gedacht. Alles loopt precies iets anders dan dat ik wou. Alles loopt precies iets anders dan verwacht.

anders dan gedacht. Alles loopt precies iets anders dan dat ik wou. Alles loopt precies iets anders dan verwacht. Alles doet me denken aan jou. De foto's op de kast, de Velux zijn het dak. Ze bouwden samen op en nu breken ze het af. Het was mooi hoe raar het was, maar nu delen ze de klap. Waar zijn die beloftes van de trouw?

Dit is Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: In het federaal parlement wordt er morgen opnieuw niet gestemd over de pensioenhervorming. Verschillende oppositiepartijen willen de stemming uitstellen door advies te vragen aan de Raad van State. De pensioenhervorming is wel een van de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord. Er was vandaag ook een grote betoging in Brussel tegen die hervormingen. Bedoeling is nog altijd dat de pensioenmaatregelen vanaf volgend jaar worden ingevoerd. Ook met het nieuwe uitstel nu zou dat nog kunnen. En intussen laat minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke weten dat de regering doorzet met de centenindex. Tegen de zin van de vakbonden. Die hadden een alternatief voorstel gedaan, maar de regering gaat daar dus niet in mee. Door de centenindex stijgen de hoogste lonen en uitkeringen niet mee. Het Rode Kruis waarschuwt voor grote tekorten bij de bloedvoorraden. Door de paasvakantie kwamen al weinig mensen bloed geven en het verlengd weekend belooft niet veel beterschap. Er zijn tekorten voor alle bloedgroepen, maar vooral bij B-negatief is de voorraad alarmerend laag. Vincent Verbeke.
3: Wij leveren bloed aan ziekenhuizen en ziekenhuizen zetten dat dan in voor operaties. Mensen die een ongeval hebben gehad, die ernstig bloedverlies hebben. En als wij niet voldoende bloed kunnen leveren, kan het zijn dat een ziekenhuis zegt ja, wij moeten bijvoorbeeld niet dringende operaties uitstellen. En om dat moment voor te zijn, doen we dus vandaag deze oproep dat we echt nood hebben aan extra bloeddonoren.
2: Bloedgeven kan in de donorcentra en de mobiele collectes van het Rode Kruis. Het bezoek van de Taliban aan ons land is geen erkenning van het regime, dat zegt de Europese Commissie. De commissie had de Taliban uitgenodigd in Brussel voor technisch overleg, maar daar kwam veel kritiek op. Want de vrouwenrechten in Afghanistan worden amper nog gerespecteerd sinds de Taliban er opnieuw aan de macht is. De gesprekken in Brussel zouden gaan over de terugkeer van Afghanen zonder recht op verblijf. Verschillende Joodse organisaties hebben een klacht ingediend bij het parket van Brussel voor antisemitisme. Tijdens een voetbalwedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge zongen enkele supporters van club anti-Joodse liedjes. Het parket opende zelf al een onderzoek wegens aanzetten tot haat en geweld. Gisteren werd de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, al verhoord. Hij zegt dat hij mee zal werken om de betrokken supporters te identificeren. En sport, de Rode Duivels hebben er mogelijk een nieuwe aanvaller bij. Matias Fernandez Pardo wil voor onze nationale ploeg in actie komen. Hij is 21 en speelt bij Lille in Frankrijk. Hij heeft ook de Spaanse nationaliteit. Maar kiest na lang twijfelen voor ons land. Vrijdag maakt de bondscoach zijn selectie bekend voor het WK deze zomer. En het weer nog, wisselend bewolkt met kans op een bui bij zo'n 13 graden. Morgen bewolkt en vanaf de middag kans op stevige buien met onweer, opnieuw tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien. Vanaf het weekend wordt het droger en zachter.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Welkom bij Sonic Safari. We waren onlangs op de tweede zondag van mei, zoals dat in België en Nederland gebeurt, Moederdag aan het vieren. Het thema van vandaag is dus mama.

vanaf altijd alleenstaand geweest en nooit moeder geworden. Dit was Erykah Badu met Four Leaf Clover. En we gaan verder met Something New, Samara Sim.

Dit nummer was eigenlijk een aanklacht tegen de Parental Advisory stickertjes. Weet je nog? Die op de cd's kwamen in de 90s, in de 80s al. Dan zegt de mother, jouw kinderen zouden mij beter niet volgen. Want ik ga naar de hel.

nu verder met Gabriel. Hierna gaan we luisteren naar Saada Bonaire, een cult favorite German music project, gevormd in Bremen in 1982 door DJ Ralph van Richthofen.

Ja, dit komt uit 82, uit Duitsland. En zo'n 23 jaar later werd deze artiest geboren. Dus nu nog altijd maar een twintiger. We gaan luisteren naar Sofia Isella. The chicken is naked and afraid.

Ima hoit sigi Mariam Gebruisen, Ethiopische pianiste. Dit nummer is een ode aan de Ethiopische moeder.

Ja, mooi. Mother's Love. We gaan verder met de fantastische artieste Alinda Mariposa Segarra, also known as Folk Troubadour, Hooray for the Riff Raff. Een van mijn favoriete tracks van haar is Palante. Dat betekent onwards, forward. Het gaat eigenlijk over een manifesto voor resilience. Opkomen tegen oppressie. En cultural appropriation, cultural eraser. Puerto Rico. Een Puerto Ricaanse in de USA. Dit is Hooray for the Riff Raff met Palante.

Palante. Hooray for the riffraff. En nu Womack & Womack across 110th Street. Nog een beetje soul. Na die heerlijke track van Hooray for the riffraff. This is about New York. And Tina Kwelik.

zeg.

0: met Wilco.
1: Over zijn mama. Ze zijn wel bijna aangekomen aan het einde van deze show. En dat mag toch wel een beetje sentimenteel zijn met Moederdag. Everybody has a mom. Everybody should love their mom.

Dit is Pretty Woman door Three Hands. We gaan deze Sonic Safari langzaam afsluiten. Dank u wel om te luisteren.

0: FM.
1: Hey lieve vrienden, oh zo blij dat je opnieuw afstemt op Urgent FM om opnieuw een uur lang in de 70's te verdwalen met een ware plaatjeskunstenaar vanavond. Maar eerst de uitnodiging voor morgen woensdag dus, want Tapijtparel, onder andere en nog andere Urgent DJ's draaien er plaatjes in Bar Pricolage tussen 7 en zo verder. En misschien zien we elkaar daar. Maar dus terug naar vanavond. We hebben bezoek op ons tapijtje van Jesse Jesser alias Senior G. Hij draait geen platen, hij laat ze spreken. Met 45's als penseel schildert hij overgangen die je niet ziet aankomen, maar voelt tot in je voeten. Klik, naald, groove, alles valt precies waar het moet. Een ambacht beheerst tot in de finesse als een artiest puur sang. Senior G, waar elke seconde telt en elk plaatje een move is in his game. Hij mengt warmte met ritme. Dit wordt groove in de haard met soul, funk, Latin, breaks die geen seconde stilvallen. Dit is Senior G, King of the 45's, kleine vinyl met grote vibes. Geniet, voel en proef van Senior G.

0: That's enough, y'all ready to go home?
1: No!

0: Dit is Urgent FM. 8 uur.
1: We zijn van een andere planeet gekomen om met je hersenen te puzzelen. Als we die weer in elkaar gezet hebben, blijft er niks over.

0: Steven.
1: Yes, goedenavond, het is 9 uur. Dinsdagavond is opnieuw tijd voor Liquid Flavors, jullie weekse afspraak met de drum bass scene hier op Urgent FM. Geen drum bass vanavond, maar jungle. Special guests, de mannen van Breaks over Breaks. Welkom, gasten.
2: Yo, yo.
1: Welkom in de studio. Kun je jezelf eens voorstellen? Waar komen jullie vandaan en hoe kennen jullie elkaar?
2: Wij zijn Breaks for Breaks, Zayn en Josie, beter bekend. We kennen elkaar van school, in het middelbaar. Zaten we bij elkaar, hebben we elkaar leren kennen op een sportdag. Het klikte direct. We waren vrienden, een hechte vriendengroep. En we hadden een interesse voor samen uit te gaan ook.
1: En welke sport was het?
2: Het was een Blueberry Hill in Kortrijk. Dat is zo'n sportzaal waar dat je

0: Wat kwam voor het eerst? De jungle drum and bass?
1: Wel, bij mij was het denk ik eerder Jump Up. Denk toen we 16 waren of 15 waren, was er zo'n hype voor. En dat was, we vonden dat super nice. En dan zijn we voor de eerste keer echt naar een groot feest waar we Jump Up feesten.
0: Voor de duidelijkheid, hoe oud zijn jullie precies?
1: Ik ben 26.
2: Ik ben ook 26.
0: 26. Spreek over een jaar of 10 geleden Jump Up feesten. Ja, oké.
2: Okay. In Delhi en zo.
0: Ja, oké. Ja, dat eerste event, dat eerste jungle event waar jullie naartoe zijn geweest, kan je nog iets van herinneren? Kan je nog iets over vertellen?
2: Het eerste drum and bass event dat ik naartoe ben geweest, was echt insane. Ik weet niet hoe ik binnenkwam, ik was nog geen 16 jaar, dus ik mocht eigenlijk niet binnen. Ja. Ik had dan een paspoort gefixt van iemand die super hard op mij leek.
0: Oké, okay, ja.
2: En dan kom ik binnen, het was net Mr. Traumatic, was een MC uit de UK, was dan net... gek aan het spitten en ik had dat nog nooit meegemaakt, zo'n grote zaal, zoveel mensen, zo'n grote rave en de love en de power van de ravezaal.
0: Ja, schitterend. Right, en wanneer zijn jullie dan beginnen met produceren of zijn jullie eerst beginnen DJ'en? Wanneer zijn jullie collectief geworden?
1: Eerst ben een DJ toen hij 15 was en ik 16.
0: Okay,
1: denk ik.
0: Ja.
1: En dan hebben we dat een jaar gedaan en na jaren dachten we van ja, misschien moeten we dat ook eens zelf proberen maken. En zijn we zelf traag beginnen muziek maken, was niet altijd super goed, maar sindsdien zijn we al frequent gewoon muziek aan het maken.
0: Right, en van waar de naam Breaks over Breaks? Waar komt dat vandaan?
1: Je kunt dat eigenlijk redelijk letterlijk nemen. Wij draaien vaak Breaks over Breaks en onze tunes, twee jungle tunes door elkaar, weet al veel chaos. Mm-hmm. Dus vandaar komt het eerlijk.
0: Van recente artiesten of oudere artiesten, wie beschouw je als belangrijke invloeden van jullie werk?
2: Sowieso Tim Reaper, Sully. Ik mocht ook denken aan jump-up artiesten zoals Boo en Headex. Die hebben ook al een invloed gehad in onze tijd van producties.
1: Inderdaad.
0: Wat spreekt jullie eigenlijk zo aan in jungle? Want het is voornamelijk jungle dat jullie maken, klopt toch?
1: Het ritme, de chaos, ook het mooie aspect eraan. Mm-hmm. En je kunt ook heel duister aan, het heel breed spectrum van muziek in jungle.
0: Wat volgens jou, wat is volgens jullie het verschil tussen een jungle event, een jungle party en een drum bass party? Waar zie je het verschil?
2: Ik denk dat de lijn heel dun kan zijn, maar ik denk dat het voornaamste verschil is de vibe op de dansvloer. Mm. Terwijl dat drum and bass vaker gaat op drop na drop. Ik denk dat jungle vaker een soort, hoe moet ik het uitleggen, progressive vibe heeft. Dat het een soort in je trance brengt van ritmes.
0: Mm-hmm. Het is bijna filosofisch. Het is heel mooi verwoord. jullie hebben al een paar releases. Ik heb het eens opgezocht. Onder andere op het label van B-Man. Big up trouwens.
2: Shout out.
0: Op Monkey Business.
2: Yes.
0: Hoe kennen jullie B-Man? Hoe is die release tot stand gekomen?
2: Wij kennen B-Man van gewoon naar raves te gaan van Monkey Business.
0: Yeah.
2: Met hem binnen praten zeggen dat we ook zelf jungle maken. En hij was redelijk snel down om eens te luisteren. Hij vond onze producties wel nog nice. En van het een is het ander gekomen.
0: Oké. Okay. Hebben jullie al gespeeld op Belgian Junglist Night?
2: Yes, op Belgian Junglist Night hebben we al een keer gespeeld.
0: Ja, dat was een cool evenement.
2: Ja, fantastisch.
0: Ja. Blijven gaan, B-Man. Wat komt er nog aan qua releases in de toekomst?
2: We zijn stilaan bezig aan een iets groter project.
0: Yeah.
2: Een EP met 6 tunes ongeveer. We zijn aan het kijken om wat meer dan breder te gaan dan alleen jungle. Tunes naar jungle verwerken, maar gewoon die dubstep of electro.
0: Mm-hmm.
2: Zodat we wat meer breder kunnen gaan en we niet altijd gewoon sec jungle maken.
0: Oké, okay. Als er iets af is rond de 170 bpm, stuurt gerust door. Wij geven het heel graag wat airplay hier op Liquid Flavors. Jullie zijn hier in de eerste plaats voor jullie event. Volgende week vrijdag klopt.
2: Yes, 22 mei. Dub to Jungle en Bako Taco Night in de vierde zaal. Op ons eigen sound vanaf 5 uur tot 5 uur, 12 uur lang. En Bako Taco Madness, dubstep, dub, jungle, drum and bass, alles wat je kunt voorstellen.
0: En dat is in Gentbrugge.
2: Dat is in Gentbrugge, in de vierde zaal.
0: Zijn er nog kaarten?
2: Er zijn nog tickets verkrijgbaar aan de deur voor een 5 eurotjes.
0: 5 euro, dat is geen geld. Dus allen daarheen, volgende week vrijdag, de vierde zaal. Schitterende locatie. Beetje buiten Gent, maar makkelijk bereikbaar. Veel succes. En daar verder, buiten dat evenement, kunnen we jullie nog ergens anders aan het werk zien de komende maanden?
2: We hebben ons eigen sound. We zijn aan het kijken om een open air hier in het Gent of in Oudenaarde streken te organiseren. We gaan u nog op de hoogte houden.
0: Schitterend. Zeker doen. Oké, als we mensen uitnodigen in de studio voor een guest mix en interview, dan eindig ik graag met de snelle keuzeronde. Ik noem het ook wel drum and bass of vandaag jungle dilemma's op dinsdag. Dus ik stel jullie een vraag. Het is Van belang dat je antwoordt met het eerste dat in je opkomt.

0: De eerste vraag: Jungle Night, Drum Bass Night of Crossover?
1: Crossover.
0: Oké, okay. Old School of New School Jungle?
2: New School.
1: Ja, combinatie, ja, New School.
0: Oké. Okay. Welke tune verlaat nooit USB of draaien op elke gig?
1: Harmony Vision.
2: Harmony Vision.
0: Al twee hetzelfde, oké, okay, schitterend. Beste up-and-coming jungle producer van het moment?
1: Brooke, ja.
0: Een open-air event of een club night?
2: Open air.
0: Beste drum-based radioprogramma van België?
2: Liquid Flavors. Liquid
0: zal wel
2: Flavors.
0: Zijn. Oké, okay, bedankt. Veel succes volgende week vrijdag. Het wordt sowieso een knallen van een feestje. Zo meteen nog een mix. Wat gaan jullie brengen?
2: Jungle to drum-based.
0: Oké, okay, cool. De decks zijn van jullie. Yo.
2: Yes. Yo, thanks.

0: Ja, luister naar Liquid Flavors met Breaks Over Breaks. Ze zijn hier om een evenement van volgende week vrijdag in de Vierdezaal Gentbrugge te promoten. Jungle en all things jungle. Dus zeker afkomen. Tot 10 uur, Breaks Over Breaks.
1: You're listening to Liquid Flavors with Breaks Over Breaks.

Right, het was Liquid Flavors met Breaks Over Breaks. Ze geven volgende week vrijdag een feestje in... liever een feest. In de vierde zaal in Gent-Brugge. All Things Jungle, zeker daarheen. Inkom is €5, dus niet te missen. Vanaf 5 uur tot 5 uur. Zometeen open decks. Enjoy!

0: FM.
1: Liquid flavors.
2: Open.

0: Hallo lieve Gentenaars, we zijn hier weer terug na een knalset van de Liquid Flevas. Guys, wie was er op bezoek bij Liquid Flevas? Ik heb het niet verstaan. De gasten in de studio weten het precies ook niet.
1: Breaks maar, over breaks.
0: Breaks over breaks, voilà, inderdaad. We zijn hier in de studio vandaag weer met meer dan genoeg toffe mensen om jullie aan voor te stellen. Onder andere onze nieuwe gast, die we straks even direct gaan voorstellen. Daarvoor gaan we ook even switchen naar het Engels. Maar eerst en vooral hebben we hier in de studio niemand minder dan de co-host Benne. En ook Paco is van de partij met zelf Naomi,
2: die nog eens terugkomt.
0: Hoppa, hoe is het met jullie?
3: Goed, ja.
0: Yes.
3: Hoe is het met u, Sander?
0: Ah, wel, ja, een heel tof weekend gehad. Een paar keer gedraaid, wat altijd leuk is. Op een verjaardagsfeestje. En ook in de vonk met Paco,
1: yes.
0: De vrijdag.
1: Yes. Het was vrij gezellig, een all-nighter. Waarvoor ik ook heel veel nieuwe beats heb gehoord die jij zelf hebt geproduced.
0: Merci.
1: Echt enorm verschoten.
0: Ik vond het vrij leuk. Dus altijd deugd om een keer wat eigen beats uit te proberen en te zien hoe dat iedereen daarop reageert. Het was wel echt terrasjes weer. De mensen zaten echt vooral buiten, maar ze kwamen af en toe een keer naar binnen om te zeggen

Alexa, Black Walker in de mix hier op Urgent FM bij Open Dex Radio. Het is nu 10:30 en we doen nog door tot 11:00. Tot zo.

0: Ja, wat was mij dat weer een zotte set. We gaan eerst over naar Paco, die snel nog even het nachtoverzicht van dit weekend gaat geven.
1: Yes, wat we eerst op de agenda hebben is woensdag in de Funkis Club Night met Casper Marot, Trilosta, CAIG en Marvin en Nefeli. Deze vrijdag ook in de Funkin, niet te missen, dat is Red D en Tang. En dan voor deze, dit weekend hebben we eigenlijk van alles op de line-up. We hebben Copa Doc, dat start de 14e tot de 16e mei. Met de likes of De La Soul, Tiken Jah Fakoly, Gabriel Rios en many, many more. Zaterdag is er ook natuurlijk Ben Klok in Kompas. Dat is een set van 4 uur, een closing set. En dan heb ik ook nog donderdag Hip Hop Hooray, zeker niet te missen. En dan een persoonlijke favorite is Curfew, deze zaterdag in de Shanty. Yes. En dan hebben we ook nog Jan Verkouteren samen met Lottak, die er ook onlangs was in onze studio. En dat is deze zaterdag 16 mei vanaf 8 uur. En feesters moeten ook eten. Er is ook nog Gent Smaakt op het Emiel Brownplein in Gent. Voor de tussendoortjes, dat is van 13 tot 17 mei. En dan de open air in het Keizerpark, zeker niet te missen, 15 mei. En dat is voor Hemelvaart. Dus kun je onder de open hemel lekker een dansje doen.
0: Oh, my.
2: Nice.
1: En dan heb jij ook nog een tipje van de sluier te lichten voor ons event in de Gruutbrouwerij.
0: Ja, misschien wel. Maar eerst en vooral zullen we ook eens met de line-up van Open Dexcel de vrijdag tevoorschijn komen. Want wij hebben natuurlijk weer een hele moeilijke, maar een heel leuke selectie gemaakt. Namelijk, we hebben Stinky House Cat. Deze naam hebben we nog niet zien passeren.
2: Nee, niet.
0: Dus heel benieuwd wat dat gaat geven. Er is nog een nieuwe naam bijvoorbeeld. Vincent Wachowiak. Maar daarnaast hebben we nog twee eerder anciens eigenlijk ondertussen. Want hen hebben we eigenlijk al een paar keer kunnen zien tegenkomen. Waaronder Stubborn en ook Ayrton. Dus naast de host Echo en Benny Back-to-Back Person, Benny Breaks, yes, of course, gaan we ook nog twee Open Decks ad hoc spots weggeven. De avond zelf, dus als je DJ bent en je voelt je geroepen om op onze Open Deckcel, no rules, all genres, te draaien, dan kan je eigenlijk gewoon om 9:45 aanmelden de vrijdagavond.
2: Yes, ja, all genres, dus iedere DJ kan zich aanmelden.
0: Yes.
2: Er is al wat garage in, wat hard groove, wat footwork, ja, wat house, en everything
0: iets,
2: in between.
0: Ja, wilt je iets weird, wilt je iets leuk, wilt je iets waar je dansschoenen volledig op laat kunnen verslijten, dan zeker de vrijdag in de giraf droppen.
2: Let's go.
1: Dikke merci. Thank you, José, for your set.
0: Wow.
3: Yeah, guys.
2: What an amazing set.
3: Amazing.
2: Lot of energy.
0: Yeah.
2: Like
0: it.
3: Lovely. Thank you
4: it's
3: one
4: whole
3: more time.
4: Process.
0: And we're also wondering, of course, for the Gentenaars, are you planning to play in Gent sometime soon?
3: I have to talk with Kuncho.
0: You have to talk with Kuncho.
2: Or maybe...
3: Actually not. No. Maybe any plan.
0: Not any plan.
3: Yeah.
2: Open Decks at Ham in 2 weeks, the Sunday.
0: The Sunday, yes. Okay.
3: Tommy, no?
1: Yeah.
0: And there is also an open air that we're launching together with Gruut Brouwerij.
3: All right.
0: At the Bordeleau Park in Gent. Actually, like the little alley that goes to the main street next to Bordeleau Park.
4: Super cozy.
0: It's a super cozy space, we're gonna make a really nice time there with lots of techno, trance,
1: hard groove
0: DJs,
1: garage. And that's Sunday the 7th of June,
3: like,
1: 7
3: yes.
1: juni, vanaf 1 uur middags tot 12 uur s'avonds.
2: Iedereen welkom.
3: Nice. Merci Paco, merci everyone. Thank you, I love you.
1: Thank you, José.
0: Thank you. With lots of pleasure, of course. Maybe we can also recap the lineup for Friday. This is Ambrax, back-to-back Moho, Senja, back-to-back Yelle, Donna, Echo, Yeno Chess, de Open Decks guys, ad hoc slots, Person en Zephyr.
1: Ja, dus iedereen die zich geroepen voelt, schrijf zeker in via de website opendex.dj. Ga maar even naar het event Gruut Open Air. En schrijf je in, zend gerust een setje in, Soundcloud, YouTube, allemaal perfect.
0: En ik shout out naar Ian, die even ziek was vandaag. Ah, get better.
4: Aww.
1: Get well soon.
2: Get well soon.
0: We zijn 11 uur en aangekomen bij Alta 4. En zij hebben voor jullie, even kijken, een zeer mooie set. Maar ik kan het niet meer zien, want het staat al volgend uur. Enjoy.